Kindje, hoor een preet van mij. Denk zo verdraaid. Dan is schreit, deze hammergeil.